0: Middag, avond of nacht, wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: lieve Jorke zoete, het varkske heeft vier voeten. Vier voeten en niet in een steert. Het varkske is geen botte meert.
1: Kim deze dagen, maar nou wagen, nog eens vol.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: enkele andere zender geeft jou een warmer gevoel dan wij.
1: Dan wij.
0: Dit is Radio Monza.
2: Dig that crazy chick.

zijn niet allebei in leven. Maar dankzij hun heb ik nu mijn eigen mening. Bedankt pa, ben je dankbaar dat je ons op wilde voeden, samen met mijn moeder. Ik ben gelukkig als ik jou gelukkig zie. En gelukkig ben jij ook gelukkig als je mij weer eens ziet. We waren één gezin en werden uit elkaar getrokken. Door de ziekte van ma, waardoor ze is vertrokken. Je deed je uiterste best om ons op te voeden. Alleen zag ik het niet, vandaar toen al die woede. Dus bij deze bied ik jou mijn excuus aan. En hoop dat je het nu kan aanvaarden. Pa, ik zie nog steeds veel verdriet in je ogen. Denk jij nog vaak aan ma? Ik zie haar als ik droom. Ik zie haar telkens voorbij lopen. Maar mij kan ze niet zien, want ze leeft alleen maar in mijn dromen.

zo koppig, maar ook net zo slim als jij. Jij bent alles wat ik wilde zijn. Jij bent die man waar ik tegenop kijk. En kijk, begrijp nu dat je je leven met een ander deelt. Je wilde liever leven, zoals we vroeger deden. Maar keuzes waren niet van toepassing, nee. En daarom leven we het leven dat we nu leven. Dit is het.

doordat ik jou toen krenkte, dat dacht ik al die tijd. Dus daarom heb ik spijt, voor al die foute pa, sta ik bij jou in het krijt. En ik hoop dat je me nou begrijpt, en hoop dat je voorlopig nog hier bij ons blijft.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

peine de champion, van d'un tango, de frotting blues, d'un bolero, ben clan, mok ben, non toffe pain, zut, ma jef que stamenait, ben alta dopma, non 31, et craic, jono, non de parfum, jef d'un tournai, à la santé, zut, ma jef que stamenait, drinkière masse, tu bord, Stella, un whisky mais coca, un d'un bank sat, un d'un dansec, d'un cha-cha-cha, ik sing de lakers van de namour, vin cher à l'aznavour, oui c'est l'amour, en op ne clash kops tout chinour, ik ben charmante, plaisante, vertel, nuit geen zever de rat, en al de masques des en keigel zot van me, ze zeggen ja, op in twee dra, je fte zo na. Ben de champion, van d'un tango, de frotting blues, d'un bolero. Ik ben clan, mok ben, d'un toffe pain, zut, ma jef que stamenais. In de cafés en in de stamenais, d'où ben ik gekend, en als ik doe niet aan de

gilet. En ze zeggen de chef, dat is een toffe pij. Ze zeggen ja, op in twee dra. Chef de zona. Ben de champion van de tango, de frottingblues, de bolero.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: What's going on there?
1: Well, we're in love.
0: Now listen, let me tell you. I don't want no spook in my family. Get it? No spook in my family.
2: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: enkele andere zender geeft jou een warmer gevoel dan wij.
1: Dan wij.
0: Dit is Radio Monza.

Für et ers, für et lots op schatse. Ik glee mijn eigen kats voorbij. Daan duurt de lip, de enkels dubbelt. En iemand die troosten tot mijn zij. Breek de nek, voorzichtig. Het klinkt harder dan toch het bedoel. Kom ik gepast te pas dit leven. Anders valde de taal nog.

gebit. Ze kwam thuis met haar nije lach. Vart keek op en zei toen heel zacht: breek de nek, voorzichtig. Klink harder dan toch het bedoel. Gooi me gepaste pas door het leven, anders valde de taal nog uit de moer. Er is ons geen kalme reis beloofd. God beschikt en de mens die wikt. Dus is het zaak bij alles wat je doet, dat gewoon nek voorzichtig breekt.

Voor mij gepaste pas dit leven. Anders valde het aan nog uit de moer. Breek de nek voorzichtig. Anders valde het aan nog

geen enkele pijn. Echt voor altijd zijn. En ik vraag me soms af hoe het komt en hoe dit alles kan.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: De verwoestende natuurbrand aan de Spaanse Costa Brava is nog steeds niet helemaal onder controle. Inmiddels is al meer dan 1000 hectare natuur in vlammen opgegaan en zitten zo'n 45.000 mensen in een strikte lockdown. De Spaanse politie heeft intussen een man opgepakt die de brand per ongeluk heeft veroorzaakt. Hij was met een slijpschijf aan de weg aan het werken, hoewel dat door de extreme droogte verboden is. Ook in Frankrijk en Portugal woeden momenteel grote bosbranden. De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor een sterke toename van frauduleuze beleggingen. Oplichters lokken slachtoffers met valse investeringen in wijn, energie of vastgoed. Je kan maar beter waakzaam zijn. De waakhond adviseert om altijd vooraf te controleren of een aanbieder de juiste vergunningen heeft. Bijna 9 op 10 Vlamingen weigeren hun vakantieplannen aan te passen aan de extreme hitte in Europa, blijkt uit het grootschalige Stem van Vlaanderen onderzoek van VTM Nieuws en het laatste nieuws. Uit de peiling blijkt dat ook 1 op 20 Vlamingen op dit moment nog altijd niet weet waar de reis deze zomer naartoe gaat. Bij bierbrouwer AB InBev wordt al 3 dagen op rij gestaakt in meerdere distributiecentra. De werknemers leggen het werk neer om te protesteren tegen het aanhoudende personeelstekort en de hoge werkdruk. Door de actie lopen de leveringen aan honderden cafés en restaurants vertraging op. De directie verwacht dat de rust maandag terugkeert. En de NAVO-lidstaten maken een historisch bedrag van 120 miljard euro vrij voor nog maar eens extra militaire steun aan Oekraïne. Daarover is een definitief akkoord bereikt. Geld is bedoeld voor militaire uitrusting en trainingen. Dit en volgend jaar wordt telkens 70 miljard euro aan hulppakketten overgemaakt. De weersverwachting belooft vandaag een prachtige zonnige zaterdag te worden bij 27 graden. Morgen zondag wat meer bewolking met lokaal kans op een bui. De temperaturen zitten dan opnieuw rond 27 graden.
1: Dit was het Radio Monza nieuws.
3: Je hoort ze gewoon hier.
4: Wat een muziek.
3: De mooiste onvergetelijke gouden ouwe.
1: Johan de Graaf neemt je mee in de Gouwe Ouwe Show.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd tegen.
2: Luister recht aan uw toestel.
3: And now, here's the world's greatest DJ.

0: luisteraars, hier zijn we weer. Hartelijk welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van de Gouden Ouwe Show. We hebben er weer zin in. 2 uur lang die heerlijke muziek van toen. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roep ik het dan altijd maar. Met Elvis Presley, de Wooden Heart was de allereerste grammofoonplaat in deze aflevering van de Gouden Ouwe Show. Studio 2 trouwens, ondergetekende Johan de Graaf. En laten we snel beginnen in het programma. We gaan terug naar begin jaren 60, zo'n beetje. Hier zijn de Drifters. Met zo'n mooie met Saturday Night en The Movies. Luisteraars, hartelijk welkom.
1: Hey.

Dat is een mooi of niet soms deze van de Drifters met Saturday Night at the Movies. Dat is ook zo'n leuke plaat, hè. Ga maar eens kijken naar die videoclip. De man in dat mannenpakje. Ik heb natuurlijk over Elton John samen met Kiki Dee.

0: dat blijft toch een heerlijke plaat. Of niet zo'n deze van Elton John samen met Kiki D, dame Kiki D. Met Don't Go Breaking, maar terug naar de jaren 70. Wat dacht je van dit jaar toch?
1: 1975.
0: Terwijl Elton John en Kiki D langzaam ervan doorgaan, gaan wij naar de opera toe. Dat is een leuke deze van de Dizzy Mins.

0: luisteren van een hele leuke of niet van deze van de Dizzy Mens Band met de opera.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.

met de pinnetjes. De titel. Ik denk, ze zingen nog even de titel, maar dat doen ze niet. Achter zeg ik het gewoon, de titel was de Shine Up. Hè. Kennen we deze nog? De man met het ooglapje. Oftewel Dr. Hook met Baby Makes a Blue Jeans Talk.

leuk of niet. Soms deze van Dr. Hoek, inderdaad. Met Baby Baby Mixer Blue Jeans Talk doen we daar nog eentje uit de jaren 60. Hier is Brian Hyland.

0: Dinti, biti, tini, wini, yellow, dota, tot bikini. In één keer goed uitgesproken. Ja, als je oefent, dan lukt het allemaal wel met Brian Hyland.
1: 1960.
0: Terug naar 1960, die heerlijke amazing plaat. Hier zijn de Blue Diamonds.

Dat was er een keer van de Blue Diamond met Ramona. En voordat ik het weet is hij afgelopen, net maar 2,5 minuut. En wat kostte toen de tijd een singeltje of een LP in de jaren 60? Dat moeten we even opzoeken. Dat moeten we even opzoeken in de Hollandse gulden of de Belgische franken. Ik weet het niet, ik moet het opzoeken. Hier zijn de hot chocolates. We zijn uit de jaren 70 en 1975 met So You Win Again.

vindt het mooi of niet, om deze van de formatie Hot Chocolate met So You'll Win Again. Kennen we deze nog? Een plaat die je niet zo vaak meer hoort op de radio, maar wel in die gouden oude show. Die mooie single van Donny Hightower.

0: toch een heerlijke plaat om mee te zingen of niet? Soms deze van de Roek Williams met Get Yourself a Ticket.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Disco knokplaat, we doen een lange uitvoering van The Tremors met The Night, The Lights Went Out in New York City.

Dat doen we niet zo vaak, zo'n hele lange uitvoering. Maar dit is toch wel goed of niet soms? Van de formatie The Tramps met The Night That The Lights Went Out in New York City. De muziek in de Gouden Oude Show, het eerste gedeelte, het zit alweer bijna op. Maar nog een paar plaatjes te gaan zoals deze. Hier is de George Baker Selection.

De man van de Una Paloma Blanca en de Little Greenback. Ik heb het natuurlijk over de Joyce Baker Selection. Met de Sing a Song of Love. We gaan op de Franse tour, dames en heren. Hier is Dave met Du Côté de Ce Soir.

0: vind het leuk, moet ik zeggen, deze van de heer Dave, de man uit Frankrijk. Maar het is eigenlijk een Nederlander. Hè? Dus het is de Nederlandse Fransman Dave met Du Côté, Du Côté de Saint-Soir.
1: De gouden klassiekers uit de hitparades van jaren geleden. Dit is Johan de Graaf, de Gouden Oude Show.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: De verwoestende natuurbrand aan de Spaanse Costa Brava is nog steeds niet helemaal onder controle. Inmiddels is al meer dan 1000 hectare natuur in vlammen opgegaan en zitten zo'n 45.000 mensen in een strikte lockdown.

0: Spaanse politie heeft intussen een man opgepakt die de brand per ongeluk heeft veroorzaakt. Hij was met een slijpschijf aan de weg aan het werken, hoewel dat door de extreme droogte verboden is. Ook in Frankrijk en Portugal woeden momenteel grote bosbranden. De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor een sterke toename van frauduleuze beleggingen. Oplichters lokken slachtoffers met valse investeringen in wijn, energie of vastgoed. Je kan maar beter waakzaam zijn. De waakhond adviseert om altijd vooraf te controleren of een aanbieder de juiste vergunningen heeft. Bijna 9 op 10 Vlamingen weigeren hun vakantieplannen aan te passen aan de extreme hitte in Europa, blijkt uit het grootschalige Stem van Vlaanderen onderzoek van VTM Nieuws en het Laatste Nieuws. Uit de peiling blijkt dat ook 1 op 20 Vlamingen op dit moment nog altijd niet weet waar de reis deze zomer naartoe gaat. Bij bierbrouwer AB InBev wordt al 3 dagen op rij gestaakt in meerdere distributiecentra. De werknemers leggen het werk neer om te protesteren tegen het aanhoudende personeelstekort en de hoge werkdruk. Door de actie lopen de leveringen aan honderden cafés en restaurants vertraging op. De directie verwacht dat de rust maandag terugkeert. En de NAVO-lidstaten maken een historisch bedrag van 120 miljard euro vrij voor nog maar eens extra militaire steun aan Oekraïne. Daarover is een definitief akkoord bereikt. Geld is bedoeld voor militaire uitrusting en trainingen. Dit en volgend jaar wordt telkens 70 miljard euro aan hulppakketten overgemaakt. De weersverwachting belooft vandaag een prachtige zonnige zaterdag te worden bij 27 graden. Morgen zondag wat meer bewolking met lokaal kans op een bui. De temperaturen zitten dan opnieuw rond 27 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Ja, er zat een storing in ABBA. Wat is er aan de hand met ABBA? Geen idee. Dus even kijken wat er met de pick-up naald aan de hand is. Oh, dit is ook zo'n mooie. Hier is Octopus.

0: onze mooien van Octopus met South of the Border. Tijd voor de zeezenders van toen. Hier is een lieveling van Miramigo Internationaal.
1: Dagelijks luisteren er meer dan 6 miljoen mensen naar Radio Miramigo Internationaal. Ook voor u, internationale bedrijven, is het mogelijk om via Radio Miramigo Internationaal te adverteren. Voor inlichtingen bel het telefoonnummer in Spanje 34 72 32 82 25 of telexeer naar Alto 57205.
2: Miamigo's lieveling.
0: Lieveling op Miamigo, week 20, 15 mei 1976. Hier is Candy Station.

toen de tijd een lieveling op die 259 meter. Of de 319 kon ook al zijn toen de tijd. Of de 212, ja, ze hebben op diverse golflengtes gezeten of niet. Soms Candy Station, week 20, 15 mei van het jaar 1976. Met Jonghaas en Run Free. Wij gaan terug naar de jaren 60. De gouden oude show, deeltje 2. En als je net meteen geschakeld, hartelijk welkom in de show. Met die heerlijke muziekjes van toen, zoals deze. Hier zijn de Four Seasons met I Can't Take My Eyes Off of You.

heerlijke muziek of niet. Soms dan kan de radio iets harder dan normaal of niet soms. Dat is een mooie van Frankie Valli. De man die zong bij de Four Seasons. Eigenlijk zijn het de Four Seasons. Met I Can't Take My Eyes Off of You. Hier is Wietse. MUZIEK

dat ze mooi of niet. Soms draai ik graag in de show, moet ik zeggen, van Wietse hier in Studio 2, moet ik zeggen. Met Where Have You Been? Deze man heeft toch heel veel hits gemaakt, hè? De Schönes Mädchen aus Arcadia, Forever and Ever. Enzovoort, enzovoort. En this is My Friend the Wind.

0: gouden oude muziek. Nog geen 2 minuten dit singeltje. Het is wel leuk moet ik zeggen. De Loving Spoonful met Do You Believe? Do You Believe in Magic?
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Do You Believe in the Disco? Hier zijn de Dietroet Emerald met veel.

vind het een mooie, moet ik zeggen, de Detroit Emeralds hier in de show met Feel the Need in Me. Het is ook heel mooi, kwam ik tegen in de discotheek hier beneden in het grote gouden oude complex Dolly Parton.

0: een mooi plaatje of niet, soms deze van de damige Dolly Parton. Zo halverwege het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Met Here You Come Again.
1: Dat kan alleen hier.
2: Altijd sfeer en meer.
1: Bij Johan de Graaf. De Gouden Oude Show.
3: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig,

was toch een heerlijke amazing plaat of niet? Soms deze van Joost Nuizel. En ik ben blij dat ik jou niet vergeten ben. Tijd voor een rustpuntje in het programma. Mag ook wel eens een keertje of niet? Soms deze van Tom Jones met I'll Never Fall in Love Again.

zingen allemaal lekker mee of niet? Om deze te doen. Ik verslik me er bijna in, moet ik zeggen. Tom Jones was dit met haar Never Fall in Love Again. Wat een uithaal, wat een uithaal. En heerlijk toch, heerlijk toch. Heerlijke muziek in het tweede gedeelte van die gouden oude show. Die schiet alweer lekker op, moet ik zeggen. Dit is er een van Andy Williams.

0: leuk of niet. Soms toen de tijd de tune van het programma Kletskop met Annette van Tricht op Veronica op Hilversum 1 toen de tijd. En wil je het met Music Towards Girls Bar?
1: How do you suppose they got all that sound in that little teeny box?
2: Radio makes my day.

Dat is er eentje uit de oude doos van Radio Meer Mikko Internationaal. Ja, dat heb je. Als je fan bent van de zeezenders en je komt leuke dingetjes tegen, dan kan je het heel leuk draaien in die gouden oude show. Lucas, Bianca en Stella. Oftewel LBS. Hier zijn ze nog een keertje met LBS.

0: toch leuk deze of niet. Zometeen je zingt hem gewoon weer lekker mee. Lucas, Bianca en Stella. Oftewel de Belgische formatie LBS, oftewel de Dream Express. En dat was hun naam daarvoor. Uit het jaar 1979, een grote dikke hit toen de tijd op de diverse zeezenders die we toen de tijd nog hadden. En LBS was dit met LBS.
1: Mijn dames en heren, die Schlagerparade.
0: Ik zeg het al, als je door het archief loopt, kom je leuke dingen tegen, of niet soms? Ah, de Schlagerparade van Jurgen Markels.
2: Dit is reclame op Radio Monza.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
4: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951. Of kijk op juwelenroos.be.
5: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Markt in Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
6: Team Thuisverpleging Nicole Houben.

0: vergeet niet, iedereen van harte welkom.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
2: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be, een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
4: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
5: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenig. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
6: Ja, dit is wat mijn mama zei.
5: Samson en Marie. Milk Inc.
7: I will walk on water.
5: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
4: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: De verwoestende natuurbrand aan de Spaanse Costa Brava is nog steeds niet helemaal onder controle. Inmiddels is al meer dan 1000 hectare natuur in vlammen opgegaan en zitten zo'n 45.000 mensen in een strikte lockdown. De Spaanse politie heeft intussen een man opgepakt die de brand per ongeluk heeft veroorzaakt. Hij was met een slijpschijf aan de weg aan het werken, hoewel dat door de extreme droogte verboden is. Ook in Frankrijk en Portugal woeden momenteel grote bosbranden. De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor een sterke toename van frauduleuze beleggingen. Oplichters lokken slachtoffers met valse investeringen in wijn, energie of vastgoed. Je kan maar beter waakzaam zijn. De waakhond adviseert om altijd vooraf te controleren of een aanbieder de juiste vergunningen heeft. Bijna 9 op 10 Vlamingen weigeren hun vakantieplannen aan te passen aan de extreme hitte in Europa, blijkt uit het grootschalige Stem van Vlaanderen onderzoek van VTM Nieuws en het laatste nieuws. Uit de peiling blijkt dat ook 1 op

0: 20 Vlamingen op dit moment nog altijd niet weet waar de reis deze zomer naartoe gaat. Bij bierbrouwer AB InBev wordt al 3 dagen op rij gestaakt in meerdere distributiecentra. De werknemers leggen het werk neer om te protesteren tegen het aanhoudende personeelstekort en de hoge werkdruk. Door de actie lopen de leveringen aan honderden cafés en restaurants vertraging op. De directie verwacht dat de rust maandag terugkeert. En de NAVO-lidstaten maken een historisch bedrag van 120 miljard euro vrij voor nog maar eens extra militaire steun aan Oekraïne. Daarover is een definitief akkoord bereikt. Geld is bedoeld voor militaire uitrusting en trainingen. Dit en volgend jaar wordt telkens 70 miljard euro aan hulppakketten overgemaakt. De weersverwachting belooft vandaag een prachtige zonnige zaterdag te worden bij 27 graden. Morgen zondag wat meer bewolking met lokaal kans op een bui. De temperaturen zitten dan opnieuw rond 27 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: Monza's favoriet.
3: Hallo lieve mensen, luisteraars van Radio Monza, de radiozender van het zuiden. Ik ben Andy van Reenen en ben deze week verkozen tot Monza's favoriet met mijn allernieuwste single. Om al een beetje in de vakantiestemming te komen, dat is Gluck van Mykonos. Veel luisterplezier.
2: Monza's favoriet.

vlak over de grens bij de Nolenger. Dat trekt in een kleine karavaan. Na 30 dagen onderweg zijn ze de neonreclame van de eerste Hollandse café. En de Sultan loopt naar binnen. En zij

coffeeshop. Daar heeft Zulte nog nooit van gehoord. En verwaarden we zet aan een coffeeshop als er toch niks te buizen is. En dan ook bij de volgende eeuwreclame. Dan vlucht de Zulte weer

0: Middag, avond of nacht, wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Gebroedersvers, een doe-het-zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwalberg 210 op Gelabeek. Gebroedersvers staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Versum de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaalinterieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Versum gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Versum, weg naar Zwalberg 210 3660 op Klabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.versum.be. E-mail info@versum.be. Tot ziens bij Gebroeders Versum.
4: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
5: Dierenvoeders van groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn en Kinrooi, Brenjestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
6: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
7: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek Valentino Chocolatier in Maasdijk, Stationsstraat 38B tegenover politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, paaschocolade, koekjes en snoepgoed. Wij maken prachtige geschenkmanden en paaspakketten, volledig naar jouw wens samengesteld. En ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag zijn we gesloten. En onze pralineautomaat is 24 op 24 beschikbaar. Valentino, chocolatier in Maasdijk. Puur verwinnerij sinds 1978.

0: ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Scheurestraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
1: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerken voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be oftewel www.bureautop.be.
2: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: Op het kanaal in Dilze, dat is in de provincie Limburg, is gisteravond een boot met een waterskier beschoten. Dat meldt de lokale politie. Het incident gebeurde gisteren, maar is nu pas bekend. Het is niet duidelijk wie de schoten loste. Niemand raakte gewond, zijn onderzoek is lopende. Bijna 2 op 10 bestuurders vertrekt dit jaar op vakantie met banden die in slechte staat zijn, blijkt uit een onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. En dat kan natuurlijk gevaarlijk zijn. De ideale bandenspanning, dat is ook belangrijk, en die kan je terugvinden op de deur van je auto. Best toch ook maar eens even checken, want dat is erg belangrijk voor je veiligheid en voor het verbruik van je wagen. De brand aan de Costa Brava heeft ook huizen geraakt in de woonwijk Caballenes in Cologne. Volgens brandweerchef David Borrell is er geen sprake van gewonden. Verder geen details over de schade, maar er wordt benadrukt dat zelfisolatie het meest effectieve middel blijft en dat bewoners moeten vertrouwen op de brandweer. Die heeft al enkele gezinnen overgebracht naar een veilige plek wanneer hun situatie te riskant werd. Maar meer informatie hebben we uiteraard niet. En het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela loopt op tot 2645. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez sprak woensdag nog van 2295 doden. Er zijn nu al 12.660 gewonden. De autoriteiten willen geen melding maken van vermisten, maar de VN schatten hun aantal op ongeveer 50.000. Dat is erg veel. Op het WK stoot Egypte door naar de 8e finales. Het won na penalties van Australië met 4-2. Na 120 minuten stond het 1-1. In de 8e finales neemt Egypte het op tegen Argentinië of Kaap Verde. Ergens in ons land is het een groot

0: feestje geweest, want een Belg heeft de jackpot van EuroMillions gewonnen. Bijna 80 miljoen euro. De winnaar kruiste de 5 juiste cijfers en de 2 winnende sterren aan. Ook begin juni won een Belg EuroMillions. Toen was dat 175 miljoen. Het is zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt, lokaal een bui. Opnieuw 27 graden. Volgende week meestal zonnig en droog.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: Monza's favoriet.
3: Hey, wakker blijven, want we gaan nog lang niet naar bed. En dat is toevallig ook mijn allernieuwste singeltje. Ik ben Jimmyke en deze week ben ik een gans week lang Monza's favoriet.
2: Monza's favoriet.

0: Zonsluisteraars, een hele goede morgen met een zondig kinderooi. Hij is er weer. Ik ben er weer. Tot 11 uur. Mijn naam is DJ Joe. Verzoekjes aanvragen kan vandaag niet. Helaas, we hebben muziek, muziek, muziek. En ik krijg er ook.
1: Ik weet het zeker, het wordt mijn dag.
0: Telefoontje nog altijd. Een praatje aan de telefoon. Maar verzoekjes aanvragen vandaag kan helaas niet. Van maandag tot vrijdag kan het wel. Met de collega's in dienst in Twente.
1: Vogelfluit, pikt op mijn ruit. De postman.
0: Soms heel lekker. Het blijft warm.
1: De slager zingt en zwaait met de
0: zon. Alle zegen komt van boven, maar helaas, er komt geen zegen.
1: Zich weer naar de les.
0: Alle regen komt van boven, jawel. Maar hij komt er niet uit, hè.
1: Hier ben ik. Zeg, wordt het een mooie dag vandaag.
0: De mensen die aan tafel zitten of aan tafel gaan, smakelijk eten.
1: Morgen, hier ben ik.
0: Ik zeg nogmaals een hele goede morgen.

Train van de Bassheads van Bonnie M. Daddy Cool, Daddy Cool. Een nieuw kleedje gestoken. Daddy Cool. Het jaar 1999.

Ik wil toch ook onze nieuwe collega bedanken gisteravond voor de mooie muziek. Zo zeg ik collega bedankt en maak er nog een fijne dag van. En een weekend van. En blijf de muziek draaien bij Radio Monza.

Hij mag regelmatig zijn revue passeren, onze goede vriend. Gente de Mare. Deze mooie plaat van Christian Anders. Doe geurst, Sumia. Zelfde liefhebbers van Duitse muziek. En Christian Anders.

Vriend Christophe, Christian Anders. Mag je helemaal niet ontbreken op feesten en partijen. Donkerhurst, Sumia. Dat was hier bij Radio Monza met DigiJoe.

Ze mogen het dikwijls een revue passeren. De classics in het Duits. Ze kennen alle talen. Nog betalen, denk ik wel. Prachtige muziek. En deze man bij plaats van Franse Bauer. Zeven rozen en zeven jaren. Dat was hier bij Radio Monza.

0: is altijd aanwezig op vele festivals. In binnen- en buitenland. Frans Bauer. Of Frans Bauer.
1: Dat schijnt op ons geluk. Het is het licht dat schijnt op ons geluk.
0: Zeven rozen en zeven jaren. Die gaan heel snel voorbij, beste mensen. Hij is altijd nog bekend hier bij Radio Monza. Onze goede vriend Rob de Nijs. Maar helaas, hij is er niet meer. Jammer!

0: De beste op de rest helemaal. Yo, Volley.
1: Dans met mij, ik wil je nooit meer kwijt.
0: Hij mag zeker niet ontbreken op ieder festival.
1: Met je lach en je zacht.
0: Binnen en buitenland.
1: Si, si, si, querida.
0: Si, si, si, querida.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: VDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. VDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op vdselectronics.be.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
4: De rug in Maasdijk. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Maasdijk. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Maasdijk.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Maasdijk bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximaasdijk.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Maasdijk. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht. Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden open gaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
5: Beste luisteraars, er is weer de grote tommelen bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tommelenkaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Bustweten, Kinrooi.
6: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Maasdijk. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget.
3: We helpen je met in- en uitladen.

0: liggen, regio Kinrooi-Maaseik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza, het nieuws.
3: Op het kanaal in Dilze, dat is in de provincie Limburg, is gisteravond een boot met een waterskier beschoten, dat meldt de lokale politie. Het incident gebeurde gisteren, maar is nu pas bekend. Het is niet duidelijk wie de schoten loste. Niemand raakte gewond, een onderzoek is lopende. Bijna 2 op 10 bestuurders vertrekt dit jaar op vakantie met banden die in slechte staat zijn, blijkt uit een onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. En dat kan natuurlijk gevaarlijk zijn. De ideale bandenspanning, dat is ook belangrijk, en die kan je terugvinden op de deur van je auto. Best toch ook maar eens even checken, want dat is erg belangrijk voor je veiligheid en voor het verbruik van je wagen. De brand aan de Costa Brava heeft ook huizen geraakt in de woonwijk Caballanes in Cologne. Volgens brandweerchef David Borrell is er geen sprake van gewonden. Verder geen details over de schade, maar er wordt benadrukt dat zelfisolatie het meest effectieve middel blijft en dat bewoners moeten vertrouwen op de brandweer. Die heeft al enkele gezinnen overgebracht naar een veilige plek wanneer hun situatie te riskant werd. Maar meer informatie hebben we uiteraard niet. En het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela loopt op tot 2645. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez sprak woensdag nog van 2295 doden. Er zijn nu al 12.660 gewonden. De autoriteiten willen geen melding maken van vermisten, maar de VN schatten hun aantal op ongeveer 50.000. Dat is erg veel. Op het WK stoot Egypte door naar de achtste finales. Het won na penalties van Australië met 4-2. Na 120 minuten stond het 1-1. In de achtste finales neemt Egypte het op tegen Argentinië of Kaap Verdië. Ergens in ons land is het een groot feestje geweest, want een Belg heeft de jackpot van EuroMillions gewonnen. Bijna 80 miljoen euro. De winnaar kruiste de 5 juiste cijfers en de 2 winnende sterren aan. Ook begin juni won een Belg EuroMillions. Toen was dat 175 miljoen. Het is zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt, lokaal een bui. Opnieuw 27 graden. Volgende week meestal zonnig en droog.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.
4: Welkom, welkom bij het Platenpaleis. Bij Radio Monza.

0: Zo werd het ondertussen 11:06. Beste mensen, welkom weer in een nieuwe aflevering van dit Platenpaleisprogramma. Wij zijn er uiteraard tot aan het tijdstip van 1 uur met heel wat prachtige muziek door de jaren heen. En dat allemaal op deze zaterdag, de 4 juli 2026. We heten jullie van harte welkom. Luis Fernandez, zij mocht de spuis afbijten hier in dat eerste deel van het Platenpaleisprogramma. Met Leiloy, Lay Love on Me. Ik zou zeggen, wees welkom.
1: Dit is het Platenpaleis.

blijft goed dit Belgisch werk uit 1992. We draaien Vaya con Dios met Heading for a Fall. 10:50 geworden ondertussen. Welkom als je nu afstemt op deze 106.5 FM. Dan ben je aanbeland in het programma, het Platenpaleisprogramma. Hier bij Radio Monza op deze 106.5. Tot 1 uur vanmiddag met jullie gastheer Danny Vragen. Dit zijn de mannen van China Crisis en Wishful Thinking.

Heerlijke rustige muziek voor deze zaterdagochtend. Wij gingen naar 1983 met deze heren van China Crisis en Wishful Thinking. Eventjes de Nederlandse tour op met deze man Koos Albert en zijn laatste Sertaki.

Altijd fijn om deze man nog een keertje terug te horen. Wij draaien Koos Albert met zijn laatste Sirtaki. En deze mannen, die kennen we ook uit een ver verleden. Dit is Doe Maar en Één Nacht Alleen.

Richting Amerika, vanuit deze studio een kleine moeite en er zo bij, maar wel een mooie Ticket to Heaven. En wij draaiden uiteraard de Dire Straits. En dit zijn de Four Seasons. Oh, what a night.

Ik zei net er wel wat On What a Night, maar officieel heet het nummer December 63. Oh, What a Night, natuurlijk. En The Four Seasons. En aan deze man hoeven weinig woorden toegevoegd te worden. Dit is R.E.M.

Lekker vroeg in de ochtend, als alles nog fris en fruitig is, dan lijkt een wandeling in het bos op dit moment nog zeer aangenaam om te doen. Wij draaiden uiteraard muziek van A Forest and The Cure. En dit is Pussycat.

Een leuk deuntje voor dit uur van de dag. Het is ondertussen bijna 11:45 geworden. En we hebben hier nog een kleine 8 minuten te gaan in het eerste deel van het Platenpaleisprogramma. Pussycat hebben jullie van ons gehad. En wij draaiden uiteraard Hey Joe. Allee, kom, laten we richting Zweden gaan. Met deze groep uit 1980, ABBA. And the winner takes it all.

Zo zijn we aan het einde gekomen van het eerste deel van dit Platenpaleisprogramma. Even na het nieuws en de reclame zijn wij er weer. Aan de andere kant van 12 uur. Blijf lekker bij ons, zou ik zeggen. En tot dadelijk in het tweede deel van dit programma. We gaan eruit met Petra, Vlaanderen mijn land. Heel graag, tot dadelijk.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en bleundrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat Wedekindrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
2: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Kindrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
3: Carrosserie van der Veke in Kindrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kindrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kindrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
4: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breer Steenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breer Steenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
2: Stegersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195.
6: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Deelse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
7: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettig, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brenjestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
8: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen.

0: Op het kanaal in Dilze, dat is in de provincie Limburg, is gisteravond een boot met een waterskier beschoten. Dat meldt de lokale politie. Het incident gebeurde gisteren, maar is nu pas bekend. Het is niet duidelijk wie de schoten loste. Niemand raakte gewond, zijn onderzoek is lopende. Bijna 2 op 10 bestuurders vertrekt dit jaar op vakantie met banden die in slechte staat zijn, blijkt uit een onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. En dat kan natuurlijk gevaarlijk zijn. De ideale bandenspanning, dat is ook belangrijk, en die kan je terugvinden op de deur van je auto. Best toch ook maar eens even checken, want dat is erg belangrijk voor je veiligheid en voor het verbruik van je wagen. De brand aan de Costa Brava heeft ook huizen geraakt in de woonwijk Caballenes in Cologne. Volgens brandweerchef David Borrell is er geen sprake van gewonden. Verder geen details over de schade, maar er wordt benadrukt dat zelfisolatie het meest effectieve middel blijft en dat bewoners moeten vertrouwen op de brandweer. Die heeft al enkele gezinnen overgebracht naar een veilige plek wanneer hun situatie te riskant werd. Maar meer informatie hebben we uiteraard niet. En het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela loopt op tot 2645. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez sprak woensdag nog van 2295 doden. Er zijn nu al 12.660 gewonden. De autoriteiten willen geen melding maken van vermisten, maar de VN schatten hun aantal op ongeveer 50.000. Dat is erg veel. Op het WK stoot Egypte door naar de achtste finales. Het won na penalties van Australië met 4-2. Na 120 minuten stond het 1-1. In de achtste finales neemt Egypte het op tegen Argentinië of Kaap Verde. Ergens in ons land is het een groot feestje geweest, want een Belg heeft de jackpot van EuroMillions gewonnen. Bijna 80 miljoen euro. De winnaar kruiste de 5 juiste cijfers en de 2 winnende sterren aan. Ook begin juni won een Belg EuroMillions. Toen was dat 175 miljoen. Het is zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt, lokaal een bui. Opnieuw 27 graden. Volgende week meestal zonnig en droog.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: Welkom, welkom bij het Platenpaleis. Bij Radio Monza.

0: Een beetje een triest eindig voor deze heren van de Kreuners. Maak me wakker voor je gaat. Beste mensen, welkom in het tweede deel van dit Platenpaleisprogramma. We zijn er uiteraard nog tot 1 uur vanmiddag en daar hebben we nog een kleine 50 minuten tegenaan te gaan. Maar wel met veel plezier. Beste mensen, ik zou jullie zeggen, we heten jullie van harte welkom. En dan zou hier nu de jingle moeten beginnen. Voilà, ze.
1: Radio Monza. Jouw paleis. Vol platen. Radio Monza.
0: Is dat dan toch nog eindelijk gelukt? We gaan naar 1978. Dit is muziek van Marshall en Hayne. En Dancing in the City.

blijft een prachtige plaat, deze van Billy Joel. En wij draaiden uiteraard Leningrad. Na 1992, het Eurovisie Songfestival voor Italië. Hun hoogtepunt is Sieme met Toto Cotugno.

Euro. En ze wonnen toen het Eurovisie Songfestival in 92. Deze man heeft nog nooit meegedaan aan het Eurovisie Songfestival, ook niet moeilijk. Amerika doet gewoon niet mee daaraan. Nog nooit gebeurd trouwens. Dit is Bruce Springsteen en Streets of Philadelphia.

0: blijft goed deze muziek van Bruce Springsteen uit 1995 en Streets of Philadelphia.
1: Niemand houdt ons tegen. Dit is de muziek die het best bij jou past.

Er hoeven maar weinig woorden toegevoegd te worden aan deze man. Het is koud zonder jou en wij draaiden uiteraard André Hazes. En dit is Belgisch werk. Onze keizer van het Vlaamse lied natuurlijk. En dan hebben wij het over Wiltura. MUZIEK

Jullie dachten natuurlijk, wanneer gaat hij deze nog eens een keertje draaien, want dat is alweer eventjes geleden. En wel, zo dachten wij ook, over telepathie gesproken natuurlijk. Pink Floyd en Another Brick in the Wall. Draaiden wij met veel plezier voor jullie. 3 minuten over de tijd zijn van 12:30. Beste mensen, we hebben hier nog heel even te gaan in het Platenpaleisprogramma. Voor de reclame en het nieuws van 1 uur weer aankomt. Dan horen deze mannen er ook bij hier in het Platenpaleisprogramma. The Pet Shop Boys. And it's a sin.

We zaten 1974 met de Classics en Yellowstone of Ecuador. Ach, laten we nog eventjes in de jaren 70 blijven met onze muziek. Creedence Clearwater Revival of CCR.

kort maar krachtig, de muziek van CCR in 1970. And have you ever seen the rain? En hier gaan we ook meteen afscheid nemen van dit Platenpaleisprogramma. Daar hebben jullie de komende 2 uur naar kunnen luisteren. Jullie krijgen van mij nog Rob de Nijs, iets van een wonder. En een instrumentaal nummer van Ricky King met Verdi. Beste mensen, maak er nog een mooi weekend van. Veel plezier met de komende collega's. En wij maken een afspraak voor misschien volgende week zaterdag tussen 11 en 1. Want dat hangt af volledig wat er morgen op het OLS gedaan wordt voor onze schutterij Sint-Hubertus Manenstraat, die eraan deelneemt. Doen we de morgen verder, of als we morgen alles afschieten, kunnen we zaterdag verder schieten. Doen we dat niet, dan ben ik er volgende week zaterdag gewoon bij. Veel fijn weekend nog en heel graag tot een volgende. Dit is Rob de Nijs.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan.
3: Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis.
4: Het is een nacht.
3: Meteor.
4: Ja, dit is wat mijn mama zei.
3: Samson en Marie. Milk Inc.
5: I will walk on water.
3: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026.
2: Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
6: De rug in Maasheik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Maasheik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Maasheik.
7: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen. Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04.
8: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
9: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
10: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
11: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem Dilse Stokkem of surf naar www.rm-computers.be.
12: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Kinrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die watseklatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
13: Team Thuisverpleging Nicole Houben.
5: Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
13: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be, een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
14: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
15: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
16: Radio Monza, het nieuws.

0: hun situatie te riskant werd. Maar meer informatie hebben we uiteraard niet. En het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela loopt op tot 2645. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez sprak woensdag nog van 2295 doden. Er zijn nu al 12.660 gewonden. De autoriteiten willen geen melding maken van vermisten, maar de VN schatten hun aantal op ongeveer 50.000. Dat is erg veel. Op het WK stoot Egypte door naar de achtste finales. Het won na penalties van Australië met 4-2. Na 120 minuten stond het 1-1. In de achtste finales neemt Egypte het op tegen Argentinië of Kaap Verde. Ergens in ons land is het een groot feestje geweest, want een Belg heeft de jackpot van EuroMillions gewonnen. Bijna 80 miljoen euro. De winnaar kruiste de 5 juiste cijfers en de 2 winnende sterren aan. Ook begin juni won een Belg EuroMillions. Toen was dat 175 miljoen. Het is zonnig en aangenaam warm bij 27 graden. Zondag wisselend bewolkt, lokaal een bui. Opnieuw 27 graden. Volgende week meestal zonnig en droog.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Voor elkaar met elkaar op zondag 5 juli. Een feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Jo Vosters, Jeroen ML, Chris Allars, Hans Larsson en feestzanger René. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur op de Esserstraat 1 bus 2 in Rooi. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
2: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
3: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 3607 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers. Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
4: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek Valentino Chocolatier in Mazeik, Stationsstraat 38B tegenover politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, paaschocolade, koekjes en snoepgoed. Wij maken prachtige geschenkmanden en paaspakketten. Volledig naar jouw wens samengesteld. En ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18:00. Op zaterdag van 10 tot 17:00. Zondag, maandag en dinsdag zijn we gesloten. En onze pralineautomaat is 24 op 24 beschikbaar. Valentino, chocolatier in Mazeik. Puur verwinnerij sinds 1978.
1: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstraat 1, bus 2 in Rooi.
2: Gebroeders Verson doe het zelf schrijnwerkerij, weg naar Zwartberg 210 op Glabbeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
5: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 04 94 94 25 68.
6: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
7: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt, te gast, of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
8: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
4: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: Ex-werknemers van topchef Sepp Nobels beschuldigen hem van wanpraktijken, blijkt uit een onderzoek van de Morgen. Nobels is bekend voor onder meer het tv-programma Restaurant Misverstand. Hij won ook verschillende prijzen. Volgens de beschuldigingen zette Nobels vluchtelingen en asielzoekers in als goedkope werkkrachten en liet die opbrengsten naar zijn privébedrijf vloeien en niet naar de VZW waarmee hij werkte. Volgens de Morgen kampt hij ook met een drugsverslaving. In reactie met zijn advocaat ontkent Nobels alle beschuldiging. Wie bezwaar aantekent tegen een nieuw kadastraal inkomen krijgt in 4 op de 5 gevallen gelijk. Het KI daalt dan in ieder geval, gemiddeld met 25%. Het kadastraal inkomen is een fictief huurbedrag dat de fiscus gebruikt om te bepalen hoeveel belasting je op je woning betaalt. In Portugal krijgt de brandweer de bosbranden moeilijk onder controle. De wind bemoeilijkt de bluswerken. Zo'n 1000 brandweerlieden zijn ingezet en er zijn intussen ook 5 brandweerlieden uit ons land aangekomen in Portugal. Ze gaan dan met een 70-tal collega's afwisselend de hele zomer helpen. Ook in Spanje aan de Costa Brava woedt een grote bosbrand. Die is intussen wel onder controle. In 7 gemeentes blijft een lockdown van kracht. En ook de brand in Zuid-Frankrijk.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
2: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw. Zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
1: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
3: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be. Voor een zalige vakantie aan zee.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt. Dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
4: De winnende nummers van een tombola van 21 juni 2026 tijdens de Fusiegut Monza. De winnende nummers zijn 697, 698, 700, 790, 791, 792, 793, 888 889. Prijzen zijn af te halen bij Radio Monza, gelegen op Esserstraat 1, bus 2 te Keernhoven. Iedereen van harte bedankt voor uw steun.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89. Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van De Press & Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press & Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley & Burwood en History at Home. Press & Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be. 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
2: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels, laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
3: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
5: Op de IJzerlaan in Antwerpen is rond de middag een ongeval gebeurd. Een bestelwagen van de brandweer reed daar een stipper aan. Het slachtoffer raakte zwaar gewond, maar is niet in levensgevaar. De exacte omstandigheden van de aanrijding worden onderzocht. De Verenigde Staten vieren vandaag hun 250ste onafhankelijkheidsdag. De feestelijkheden verlopen stroef door extreme hitte. In de hoofdstad Washington stijgt het kwik tot 40 graden. En daarnaast is er felle kritiek op Trump. Volgens critici gebruikt hij de nationale feestdag vooral voor eigen politieke doeleinden. Bezoekers van Werchter Boutique krijgen een financiële tegemoetkoming. Vorige zaterdag werd het festival vroegtijdig stopgezet wegens zwaar onweer. Daardoor ging het optreden van headliner Katy Perry niet door. Houders van een regulier ticket ontvangen €20 retour. Wie een golden ticket had, krijgt €25. De vergoeding is opmerkelijk, aangezien de organisatie bij overmacht juridisch niet verplicht is tot terugbetaling. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af bij 27 graden. Morgen wisselen bewolkt met in het noordoosten kans op een lokale bui. De temperatuur zit dan rond 5 à 26 graden. Volgende week klaart het verder op en stijgen de temperaturen naar 30 graden overdag.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
6: Grootste hits van toen en nu.
7: Dit is Greatest Hits. Met uw gastheer en presentator
6: DJ Guy vanuit Kinrooi, Radio Monza.

Ja, ja, zo terwijl luisteraars, iets over de klok van 15 uur. Hier zijn we er weer met Great Hits, grootste hits aller tijden. En dat allemaal van dit zonnig hartje Kinrooi. Vanuit de studio van Radio Monza. Met die welbekende stem, DJ. Meer zal ik dan DJ René bedanken over het vrijwillig.

En dat we de zon niet hebben, ja, dat is alweer heel een ding wat vaststaat. Maar ja, we gaan beginnen, dus ik wens jullie allemaal veel luisterplezier en een hele goede middag. Elias met Smitje, goedemiddag!

Ja, yeah, voor degenen die laten opstaan, All Your My Heart van Stanley Pen. Luister steeds naar DJG met greatest hits, grootste aller tijden.

En ja, te wees met de Crazy Train. We even gaan met Guus Meeuwis. Dus voor Kedeng, Kedeng, Kedeng. Ja, dat is allemaal meer vanuit Asje Kinrooi. Met de DJ.

Ja, ja, onze Guus mee heeft met Kedenkedenkedeng. Barry White. Of Wele Barry White. En qualified, certified, you. Dat is allemaal niet van. Als je kent, hoor je met dit

qualified to satisfy you. Hallo, Billy, wat was dat, you? Billy Ocean. Ja, dat allemaal meer vanuit Artsje Kenhoort. Ja, dat moet allemaal kunnen hier. Dat wij weer mooie, mooie hogere temperaturen gaan krijgen.

Ja, ja, onze Billy Ocean met Love Really Hot Without You. Maar ja, de temperaturen gaan weer de hoogte in. Hopelijk geen hittegolf lijkt de afgelopen week. Maar ja, wat gaan we dan doen? Alleen maar een bikini aan. Dus een beetje vrolijke muziek draaien. Ja, dan alweer vanuit als je kunt horen met de DJ. Nou ja, alleen maar een bikini aan.

Ja, zetten naar een vuur en vlam, alleen maar bikini aan. En als het warmer wordt, wat doen, gaan we dan doen? Alleen maar schoenen aan. Dus van de bikini gaan we over naar alleen maar schoenen aan. Dan heb ik het uiteraard over de gebroeders Kool.

0: Voor jong en oud.
1: Groot en klein.
0: Greatest hits.
1: Met DJ Guy.
2: Ja, nu op zeer speciaal bezoek aangevraagd. Naar Hartje, richting Stockholm toe. Yes, I was made for loving you. Ja, zet even de nummer op, maar harder. Wanneer is het dan?

Ja, hoe kan het anders? Wijle Andreasus. Zomer, ja, het is zomer. De temperaturen die gaan weer een stukje naar omhoog. Dus, ja, hoe kan het nog mooier zijn? De zon schijnt. Vrolijke mensen op de terrasjes. Oh, ja.

0: Ja, ja, echt zo, maar met onze Andreas. Ik heb de zon mijn remmen vol. Ja, alle terrassen zitten weer vol. Wat kan er nog mooier zijn als op een terrasje zitten met een aperolletje in het zonnetje op mijn balkonnetje. Want de Willy Sommers. Ja, ja, nog steeds, ik weet het, met DJ, de grootste is aller tijden.
1: Lieve mensen, vandaag wordt het mijn dag.

Ik voel me happy, ik voel me trots. Een grootheid van onze Willy Sommer. Een appenrolletje in het zonnetje. Op mijn balkonnetje. We gaan een beetje rustig aan doen met Boy Evidence, met Run To You.

Evet, ondan sonra bu aylardan çıkan bir sıradaki dansçısı nöbeti. I'm gonna run to you. Çıkan bir sıradaki dansçısı nöbeti. Çok iyi. From the West News. Dat betekent alweer een uurtje voorbij. We gaan er heel even tussenuit. Wij gaan blijven luisteren. Nou, ik weet het, dit is alle tijden. Tot zo!

0: is reclame op Radio Monza.
1: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
2: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
3: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be. Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi. Op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
4: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
5: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
6: Terug in Mazeik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Mazeik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Mazeik.
7: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak-machines voor buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
8: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
6: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: In Antwerpen heeft een bestelwagen van de brandweer een step aangereden. Dat ongeval gebeurde rond de middag op de IJzerlaan. De step raakte zwaar gewond, maar is niet in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De Verenigde Staten vieren vandaag de Onafhankelijkheidsdag. Exact 250 jaar geleden scheurde de VS zich af van Engeland. Door extreme hitte zal de viering anders verlopen dan gepland. In Washington kan het tot 40 graden worden en daarom is het programma aangepast. Intussen is er ook kritiek op president Trump, omdat hij de feestelijkheden helemaal naar zich toetrekt. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalde het voor twee Britten, Lewis Hamilton en Lando Norris. Antonelli verstevigt zijn leiderspositie in de WK-stand. Veel zon, soms wat wolken, 27 graden, morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten is er kans op een bui, de temperatuur morgen 25 tot 26 graden.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.
12: Greatest Hits
13: met DJ Guy.

Ja, ja, zo toch luisteren is iets goed over de klok van 16 uur. Hier zijn we weer bij jullie terug. Met die grit en grootste alle tijden. En dat dan met die welbekende stem DJG. Dat allemaal hier vanuit Hartstikke hoor. Uit de studio met Radio Monza. Ja, ik ben erbij tot de klok van 18 uur. Terwijl het zonnetje eerst mooi schijnt hier boven de studio van Radio Monza te Kinrooi. Dat is echt mooi genomen. Wil je graag een terrasje komen doen? Dat kan allemaal hier op de Essenstraat in Beswitte Kinrooi. Kun je heerlijk lekker muziek beluisteren en met de rest iets komen drinken. Een babbeltje komen slaan.

Hey, alles DJ met Back in My Life. This is My Life, dat album. Dat allemaal op de eerste zaterdag van juli. Terwijl de zonnetje schijnt, echt mooi meegenomen. This is My Life, Dr. Alban. Ja, DJ. Greatest hits, grote hits aller tijden.

Ja, ist mein Leben, Dogge Album, ist my life. We gaan gewoon verder met onze André van Duin. Ja, wat kan er nog mooier zijn, want het is zomer, ja, het is zomer. Afijn, hebben we zeker de afgelopen weken echt wel moeite voor. Ja, de eerste hittegolf was dus maar blijf zomeren. Gewoon de week zullen we de temperaturen weer een beetje omhoog gaan, dus, want dat is zomer.

waren dan de Beatles met Help Me. Ja, Loop-de-loop-de-loop van Joe Bastos.

Gospel. Put your hand in your handen. Ja, gaan we Ossie en opnieuw loslaten. Put your hand in the hand.

Yeah, Land of the Dead and Dance. Wilson Pickett. Weet het is vanuit als je kind gooit met DJ. Ja, ja, we hebben Kiki D op nu klaarstaan. You've got the music in me. You got the music in me. Dus great as this met DJ. Wat is dit aller tijden? Dat allemaal hier vanuit als je kind gooit met...

0: Ja, je hoort het vanaf de Philip Robax met de Maggie.
1: Ik zal eronder gaan.
0: Ik zal eronder gaan. Je mag er met me mee. Ja, ze gaan we stilkens aan doen na het klokje van...
1: Met me mee.
0: 17 uur, dat betekent wel heel even tussenuit. Naar de broodnodige boodschappen en het regionale nieuws. En daarna kom ik weer bij jullie terug voor een uurtje. Tot de klok van 18 uur. Ik zeg, blijven luisteren naar Gewetensits, grootste is aller tijden met DJ. Tot zo!

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laat we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone, Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04.
3: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Keunrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watseklatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
4: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezon, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
3: Steger s'nachts, Bregersteinweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Seger Snacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Keunrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Keunrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkeunrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Keunrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Keunrooi, Natterveld 25, 3640 Keunrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
5: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
3: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombolakaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstraat 1, Busstraat in Rooi.
6: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles, van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
3: Paardenliefhebbers. Gersal Sport Maasbracht, paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gersal Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gersalsoutlet.nl.
2: Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
7: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Het is een nacht. Meteor.
8: Ja, dit is wat mijn mama zei.
7: Samson en Marie. Milk Inc. I will walk on water. En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
9: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws. De waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteplan is alweer van kracht. Dat heeft het Vlaams departement zorg beslist, omdat het de komende dagen opnieuw heel warm wordt. Vooral oudere kinderen en zwangere vrouwen moeten extra opletten bij warm weer. De ozonconcentraties zijn de volgende dagen wel normaal voor de tijd van het jaar, omdat er redelijk wat wind is. Paus Leo roept Europa op om migranten beter te beschermen. Hij pleit voor meer steun en meer hulp om zich te integreren. Dat zei hij tijdens een bezoek aan het Italiaanse eiland Lampedusa. Daar komen veel migranten aan om Europa binnen te komen, maar veel mensen overleven de oversteek niet. De paus sprak zich ook uit tegen een gedwongen terugkeer. De huisartsenwachtpost Druivenstreek verbreekt deze zomer de samenwerking met de federale noodcentrale 1733 na een catastrofaal weekend eind juni, waarbij patiënten urenlang de wachtpost niet konden bereiken. De wachtpost neemt het heft in eigen handen. Inwoners van Tervuren, Overijse, Hoeilaert, Wezenbeek, Oppem en Krainem die naar 1733 bellen, worden voortaan direct doorgeschakeld naar lokale onthaalmedewerkers. Op deze manier kan het niet verder, zeggen ze daar. Stunt van Elise Mertens op Wimbledon. Ze klopte in de derde ronde de nummer 2 van de wereld, de Kazachse Elena Rybianka, in 2 sets 7-6 en 6-1. In de vierde ronde speelt Mertens tegen de Tsjechische Marie Buskova. Dat is de nummer 23 van de wereld. Mertens zelf staat 27ste. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalde het voor twee Britten, Lewis Hamilton en Lando Norris. Antonelli verstevigt zijn leiderspositie in de WK-stand. Veel zon, soms wat wolken, 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten kans op een bui. De temperaturen zitten rond 26 graden.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.
11: Grootste hits van toen en nu.
12: Dit is Greatest Hits. Met uw gastheer en presentator...
11: DJ Guy vanuit Kinrooi, Radio Monza.

Ja, ja, zo terwijl ze zijn er weer bij jullie terug. Met het allerlaatste gedeelte. Ik weet het, het is gewoon zoals alle tijden. En met de status quo. Again, again, again, again. Ja, ja, ik ben erbij tot de klok van 18 uur. Dat is allemaal hier vanuit Hartje Kim Rooij, de studio van Radio Monza. Een grote hit van Black Sabbath, Paranoid. Ja, dat is ook een grote, grote hit.

0: Ja, en groot is van Black Sabbath met Paranoid. We gaan een vrolijk deuntje opnieuw loslaten. Kom van de dag af.
1: Hey Jan, kijk eens omhoog!

0: Ja, een vrolijk deuntje, kom van de dag af.
1: Kom van de dag.
0: Ik waarschuw je niet meer. Dit trouwens, onze Peter Spullenwijn heeft ook een groot hit ervan gemaakt. Kom van de dag af. Hey.

0: Ik ben aan het werken zonder de suiker. Herinneren ze zich deze nog?
1: Ik ben een gebruiker.
0: Veel heb de kunst.

Ik ben een gebruiker zonder de suiker. VR de Kunst, één kopje koffie. Nu een grote hit van onze Helena Fischer. Ademloos, Durkje Nak. Ja, ook een grote en greatest hit van Helena Fischer.

geboren en getogen hier netjes over de grens, eventjes over de grens in Brussel. Die Immelijk. Ik weet niet of jullie ook de thriller hebben gezien van onze voorduivels. Het was echt een thriller, het was echt een thriller. Nu ben ik benieuwd wat dat maandagnacht gaat worden. Maandag om 2 uur staan ze weer aan de aftrap en daarom even nog een steuntje onder de rug. Hier. Ja, door de duivels dus. Maandag is weer zover om 2 uur. Van maandag op dinsdag.

Ja, ja, we zijn benieuwd. Wij worden wereldkampioen. Van maandag op dinsdag om 2 uur. Tegen de VS. Zwart geel rood. De volgende plaatje zeer speciaal bestemd. Voor mijn maatje uit Hartje Molenbeersel. Nou ja, wat ze daar zeggen, België wordt kampioen. Daar heb ik toch een beetje mijn twijfels over. Maar wie weet, zeg nooit, nooit. Want je ziet wel, bij de thriller van de België was echt miraculeus.

In the year 25. We gaan een mooie plakker dat hier loslaten. Maar dan wel een Franstalige. En dan gaan we weer nog een kwartiertje. En dan is het alweer de klokje van 18 uur. Maar eerst nog even dit.

Ja, maar zo'n mooie Franse plakker. Je t'aime de mon amour. Jij bent mijn schat.

Ja, ja, zo, dat was er weer. Greatest Hits, grootste hits aller tijden. Met die welbekende stem, DJ G. Dat allemaal hier vanuit Hartje Kinrooi. Zo dadelijk ga ik de micro en de knopjes vrijgeven aan Sandra. Zij is wel die vergezellen met hele mooie muziek. Tot de klok van 20 uur. En als alles goed is, zal er na Jantje van Bussel komen. Ik wens jullie allemaal heel veel plezier. Naar de andere muziek wat jullie kunnen gaan beluisteren. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het bellen. Maak er nog een hele fijne zaterdagavond van. Geniet ervan als het kan. En als alles goed zit, ben ik er woensdag weer met mijn programma Music Play. Muziek voor ieder wat wil. En dat dan vanaf de klok van 16 uur. Wat mij betreft, bye bye. Zwaai zwaai. Doei doei. Fijne zaterdag. En een stapje in de wiel gaat zetten. Hou het veilig en gezond. Dag.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: WDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. WDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. WDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op wdselectronics.be.
2: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat Wetek in Rooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
3: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
4: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
3: Jeroen Monen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Monen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Monen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
5: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruidshofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
3: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: De waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteplan is alweer van kracht. Dat heeft het Vlaams departement zorg beslist, omdat het de komende dagen opnieuw heel warm wordt. Vooral oudere kinderen en zwangere vrouwen moeten extra opletten bij warm weer. De ozonconcentraties zijn de volgende dagen wel normaal voor de tijd van het jaar, omdat er redelijk wat wind is. Paus Leo roept Europa op om migranten beter te beschermen. Hij pleit voor meer steun en meer hulp om zich te integreren. Dat zei hij tijdens een bezoek aan het Italiaanse eiland Lampedusa. Daar komen veel migranten aan om Europa binnen te komen, maar veel mensen overleven de oversteek niet. De paus sprak zich ook uit tegen een gedwongen terugkeer. De huisartsenwachtpost Druivenstreek verbreekt deze zomer de samenwerking met de federale noodcentrale 1733 na een catastrofaal weekend eind juni, waarbij patiënten urenlang de wachtpost niet konden bereiken. De wachtpost neemt het heft in eigen handen. Inwoners van Tervuren, Overijse, Hoeilaert, Wezenbeek, Oppem en Krainem die naar 1733 bellen, worden voortaan direct doorgeschakeld naar lokale onthaalmedewerkers. Op deze manier kan het niet verder, zeggen ze daar. Stunt van Elise Mertens op Wimbledon. Ze klopte in de derde ronde de nummer 2 van de wereld, de Kazachse Elena Rybianka, in 2 sets 7-6 en 6-1. In de vierde ronde speelt Mertens tegen de Tsjechische Marie Buskova. Dat is de nummer 23 van de wereld. Mertens zelf staat 27ste. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalde het voor twee Britten, Lewis Hamilton en Lando Norris. Antonelli verstevigt zijn leiderspositie in de WK-stand. Veel zon, soms wat wolken, 27 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. In het noordoosten kans op een bui. De temperaturen zitten rond 26 graden.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Ik ben Hoe en Carly. Hoi, hoi. Ik denk dat ik er nu doorkom. Ja? Oké. Oei, dan ga ik mijn gsm. Wacht. Hoi, hoi. Goedenavond en welkom op deze mooie zaterdagavond hier bij Radio Monza. Wat mogen jullie verwachten? Wel, tijdloze klassiekers tot de hits van vandaag, waar elk nummer een verhaal vertelt. En als ik me eens verspreek, dan is dat gewoon live radio op zijn mooist. Of dat maak ik mezelf dan toch wijs. Laten we van start gaan met nummertje van Grace, Manhattan.

Dat was Belinda Carlisle met Leave a Light On. Ik heb mijn intree weer gemaakt hier, geloof ik. En ik hoop dat ik nu heel duidelijk overkom. Eens kijken welk plaatje dat ik nu klaar heb staan. Ja, het is eentje uit het jaar 70 van Paul Severs. Paul Severs, ja, ik ben helemaal de kloots kwijt. Ik ben verliefd op jou.

ben verliefd op jou. Deze was van Paul Severs. En met de hele voetbalgekte kan deze natuurlijk ook niet ontbreken. Dit is een nummertje van Shakira. Zo.

Dat waren de classics met Let Me Taste Your Wine. Nummer uit de 70s. Nog eentje uit de jaren 70. Uit 1976 van de Bellamy Brothers. Let Your Love Flow.

Hier in de studio is het supergezellig, dus hou je van een lekker fris drankje en mooie muziek, dan is Radio Monza the place to be. We gaan verder met een remix van Justin De Wild. En het is eigenlijk een nummertje van DJ Larita. Dit is Cheerio!

Ja, en dat was de korte versie, maar om het helemaal te maken, het originele nummer nu van Justin the Wild. Dit is Cheerio!

Dat was Madonna met Holiday. We gaan naar het reclame en het nieuws toe. Ik wou toch nog heel graag een echt zomers nummer draaien. Deze van Gloria Estefan, Conga. Dat is wel een echt voorbeeld voor een zomers nummertje.

Gloria Estefan met Conga. En we gaan terug naar een van de mooiste Nederlandstalige klassiekers uit de jaren 90. In Nijedij, dat betekent in het Fries nieuwe dag. Het gaat over hoop, een nieuw begin en de kracht om weer vooruit te kijken. Hier komt een van de grootste successen van De Kast. In Nijedij.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Keunrooy, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
0: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
4: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
5: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
0: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
6: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
7: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilsen-Stokkum. Of surf naar www.rm-computers.be.
2: Beste luisteraars, er is weer de grote tommelaar bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tommelaarkaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank. Radio Monza, Esserstad 1, Busstraat in Rooi. Voor elkaar met elkaar op zondag 5 juli. Een feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Joe Vosters, Jeroen NL, Chris Allars, Hans Larsson en feestzanger René. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur op de Esserstraat 1 Busstraat in Rooi. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
8: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
9: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
10: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws.
12: Het KMI kondigt code geel af voor de hitte tot en met woensdag voor het hele land, behalve aan de kust. De komende dagen wordt het warmer. Vanaf donderdag halen we 30 graden in meer en dus stevenen we af op een tweede hittegolf op korte tijd. Daardoor is ook de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteplan van kracht. Vooral oudere kinderen en zwangere vrouwen moeten opletten bij warm weer. Het is trouwens de tweede keer dit jaar dat we in die waarschuwingsfase zitten. In een volgende fase kan de Risk Management Group beslissen om naar de alarmfase te gaan, zoals eind juni al gebeurde. Vanmiddag heeft het gebrand in een woontoren in de Peterboswijk in Anderlecht in Brussel. Het vuur ontstond in een appartement op de 8e verdieping. 6 mensen raakten gewond en werden ter plaatse verzorgd. Onder hen 2 baby's. Niemand moest naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand uitbrak is volledig onbewoonbaar. Ook de bewoners van enkele andere flats kunnen nog niet terug naar huis door rookschade. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. De bosbranden in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje bedreigen ook de Ronde van Frankrijk. Die wordt op gang geschoten in Barcelona. De Tour opent met een ploegentijdrit over 20 kilometer met op het eind de beklimming van de Monte Juiz. Elise Mertens heeft gestunt op Wimbledon. Ze klopt in de derde ronde de nummer 2 van de wereld, de Kazachse Rybakina, in 2 sets met 7-6 en 6-1. Rybakina won Wimbledon 4 jaar geleden. Mertens kan zelf amper geloven wat ze heeft gepresteerd. De 8e finales is het verste dat Mertens ooit raakte in Wimbledon. Daarin speelt ze tegen de Tsjechische Marie Boskova. Dat is de nummer 23 van de wereld. Mertens zelf staat 27e. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de sprintrace in de Grote Prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalde het voor 2 Britten, Lewis Hamilton en Lando Norris. Antonelli verstevigt zijn leiderspositie in de WK-stand. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 12 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en meestal droog bij 26 graden. Maandag en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het zonniger. Vanaf donderdag 30 graden en meer.
13: Dit was het Radio Monza Nieuws.
14: Hoi hoi lieve luisteraars, welkom terug. Dit is Oldies en Goldies met Sandra. Voor nog 1 uurtje en dan is er natuurlijk Jan van Bussel om me af te lossen. Maar voor nu zitten jullie nog wel met mij opgescheept. Do you wanna dance? Ik hou jullie.

Ja, en morgen zal er ook wel gedanst worden in de feesttent van het Oud-Limburg Schuttersfeest in Melick. En een plaatje wat daar natuurlijk bij hoort is er eentje van de Mozo of Paatzangers. Dit is Optocht.

zelf ben ook jaren lid geweest van Sint-Hubertus Manenstraat in Mollebeersel, de schutterij. Mijn pap is er al meer dan een halve eeuw bij, dus die microben zit er wel in. Net als muziek, want dat zal zeker in de feestenden meerlijk ook niet ontbreken. Nummers als Cheerio, maar ook nummertjes van Shakira, die zullen zeker niet ontbreken. Het eerste uur hoorden we al een nummer van Shakira, zo en daarom deze nu. Tweede nummer van Shakira, dit is Die Die.

Even serieus, dit was Baila de Gasolina. We gaan even een heel stukje terug in de tijd met een nummer van Elvis Presley. His Latest Flame.

Dat was Elvis Presley met his latest flame. En daar ging even iets mis. Maar gelukkig letten ze in de studio heel goed op wat ik doe. Eens kijken. Ik heb een nummertje van Lex Uiting klaar liggen. Not See.

Dat waren de Cranberries met In Dreams. Het is bijna 7:30 geworden. Wij gaan terug in de tijd, maar dan ook weer niet echt, want het is een recenter nummer van Yves Berendsen. En het nummer wat erna komt, hou jullie alvast klaar. Kennen jullie de Hukkelbuk nog? Maak dat jullie er helemaal klaar voor zijn. Maar nu eerst Yves Berendsen met Terug in de tijd.

in de tijd met Yves Berendsen. En nu ga ik even naar de studio, want we gaan de Hucklebug doen. Plaatje uit 1964 van de Royal Show Band. En ik ga mij haasten, want ik moet ook weer op tijd terug zijn. Hier komt-ie!

We zijn weer terug. Eens kijken wat ik heb klaarstaan. Oh ja, eentje van André Hazes, De Vlieger.

van mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen.

Dat was even rustiger dan de Hukkelbuk. Ja, het is eigenlijk meedans zaterdag, maar hier in de studio is het ook altijd meezing zaterdag. En dat is, gaat zeker met deze van Corrie Konings en de Rekels. Huilen is voor jou te laat.

Huilen is nu te laat voor jou, ik kom niet meer. Zoals beloofd, rond 7:45 zou ik een Spaans nummertje draaien. En deze dus op verzoek. Ik heb gekozen voor eentje van Emma Heesters en Rolf Sanchez. Dit is Contigo.

Locolé, locola, locolo. Dat was K3. Eens kijken, we hebben nog maar twee nummertjes te gaan. En ik dacht, eentje van Guus Broeks, de box van Zivader.

Zet er weer op. Ik geef de knopjes en schuiven heel graag door aan Jan van Bussel. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ben er graag woensdag weer voor jullie. Intussen tijd hou jullie goed. Rustig aan vooral. Heel veel liefs. Dit was Oldies en Goldies met Sandra.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 12:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 12:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoor en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gourop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehaksteld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18:00. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
3: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen, gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esterstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
6: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
7: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: In een wijk in Kuurne, West-Vlaanderen, is een grote politieactie bezig, al sinds vanmiddag. De omgeving is er afgezet, aanleiding een mogelijke schietpartij. De politie vermoedt dat een gewapende man zich verschanst in een appartement. Daarom zijn ook de speciale eenheden opgeroepen. Er zijn mogelijk 3 mensen aanwezig in het appartement. De politie probeert de gsm binnen te krijgen om met een man te praten. In Turnhout, in de provincie Antwerpen, is de bestuurder van een auto in levensgevaar na een geval van zware verkeersagressie. Hij kreeg het aan de stok met 2 voetgangers, waarop de 3 begonnen te vechten. De 2 voetgangers zijn opgepakt. Politie en gerecht onderzoeken nog wat er precies is gebeurd en waarom. In Frankrijk is de eerste ebola-patiënt genezen. De man is uit het ziekenhuis en alweer thuis, meldt het Franse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om een dokter die in Congo besmet raakte met ebola. Daardoor was Frankrijk het eerste land buiten Afrika waar ebola opdook. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is de Poolse titelverdedigster Iga Swiatek uitgeschakeld in de 3e ronde. Ze verloor in 2 sets van de Filipijnse Alexandra Iliala met 7-6 en 6-2. Swiatek is nogthans de nummer 3 van de wereld. Iliala staat 32e. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken af. Droog bij minima rond 12 graden. Morgen opnieuw zon en wolken. En droog bij 26 graden. Maandag zon 28 graden. Dinsdag meer wolken en temperaturen rond 25 graden. Vanaf woensdag wordt het zonniger, maar ook warmer.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Even labben en goedenavond, luisteraars, 2:20. Het is natuurlijk wel weer tijd voor de zaterdagavondshow, zoals elke zaterdag tussen 20:00 en 23:00, luisteraars, voilà. En voor mij was er natuurlijk wel Sandra, nu is voor Jan van Bussel, met allemaal goede krakers om nooit te vergeten. Luisteraars van hem, als u blijft luisteren via die Monza op 105.6, 106.5, blijf natuurlijk wel genieten tot de maand. Luisteraars van hem. Vooral een goede avond, blijf natuurlijk wel genieten met Jan van Bussel tot 23:00, luisteraars, voilà.

toch weer zo'n goede rocker tot de maat vanuit de jaren 70 luisteraars. Maar deze Noah vanuit de Molenbeersel, die weet er al altijd de luisteraars. Gewoon echt normaal, met oerend hart erbij luisteraars. Voilà. Maar de volgende single, een goede kraker van was, denk het wel, van een dame, Lady Gaga luisteraars. Het singeltje gaat er komen, maar als het klopt is wel iets anders. De luisteraars, voilà.

0: Houdoe is natuurlijk een zinger langs de Nederlandse kant. Luisters naam is er altijd. Moet kijken, weet je natuurlijk wel meer en meer. Hè? Frank Hoek, luisters. Ik zeg houdoe. Dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Luisteraars, voilà. Maar de volgende zinger zeg ik toch speciaal. Wil je vandaag jarig zijn, luisters? En ik toch speciaal voor de luisteraars van Radio Monster. Kom onze collega B.O.B.O. luister. Toch iets van niemand minder dan deze heer, luisteraars. Zijn naam is altijd Thierry Dirks, luisteraars. Voilà.
1: So

Sint-Rijntos speciaal die jarig zijn. Luister, kom mijn collega B.O.B.O. Dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Thierry Dirks is nog altijd zo na. Maar de leesjes stoen nog altijd aan. Hallo, stress, voilà. De volgende zing is wel een beetje tijger langzaam. Eigenlijk toch speciaal voor een heer die jarig is. Maar een dame vanuit de Roeteren heeft er natuurlijk wel gevraagd. Dan luister, voilà.

Ja, wel een beetje lang gezongen met de rauwe neuzen erbij. Maar de man moest er altijd erbij pakken, werd ze natuurlijk wel meer en meer. Eigenlijk toch speciaal voor de heer vanuit Marseille, die jarig is, natuurlijk wel van een dame, luisteraars, voilà. Maar de volgende zing is wel instrumentaal. Mandolisti, c'est la gronda, is natuurlijk wel de titel, luisteraars, voilà.

bezoek al meer als 40 jaar geleden met deze dame erbij luisteren. Een Vlaamse dame zullen erbij zijn geluisterd. Claire met de vreemde vogels, je zit er nog altijd erbij. Je luisteraars, voilà.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Toch weer zo'n goeie rakker langs de Nederlandse kant. Niemand minder dan een mooi wank, luisteraars. Ik zou naar Joes natuurlijk wel de titel tonen, maar de luisteraars wel aan. Het is echt al 4 minuten, 21 uur. Blijven natuurlijk wel genieten, tonen maar naar luisteraars wel aan.

als we naar goede oude kraken luisteren, eind jaren 70, ook al jaren geleden. Bruce Springsteen is natuurlijk wel, dit is een Amerikaan luisteraar. Maar Dancing in the Dark klinkt nog altijd even mooi, luisteraars. Voilà!

Ja, klinkt natuurlijk wel mooi met deze Hollander erbij. Al waar jaren geleden luisteren. Maar toch een goede single om nooit te vergeten luisteren. Als voilà. Guus Meeuwis is nog altijd zijn naam. Maar het is natuurlijk wel een nacht te maken, luisteraars. Dan weet je natuurlijk wel meer en meer, luisteraars. Voilà.

En dat zijn er toch wel twee zingers langs de Vlaamse kant, tot en met de luisteraars. Voilà. Je moet er al iets erbij zeggen, weet je natuurlijk wel meer en meer. Ik vraag je met je meeluister. Maar ja, als je het niet anders krijgt met deze Lux TNO, dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Ik mis je elke dag, weet je nog altijd, de luisteraars. Voilà.

Dat al 54 jaar geleden met zingers zullen wij in een schöne Duitse slager. Heino is nog altijd zo lang. La Montanara zit er nog altijd bij. En er is aan zwaar.

luister dit nog altijd door, maar dit is de twee Nederlandse dames bij elkaar luisteren. Dat kan je natuurlijk niet tot en met luisteren. In een lange titel, dan weet je natuurlijk wat. Meer en meer luistert. Heepje en heepje, maar gewoon mag erbij luisteraars. Ik lig op mijn kussen, stil te dromen luisteraars. Wat moet ik meer zeggen? Dat was een goede kraken van je wel. Voilà.

Ja, toch twee goeie singers bij elkaar. Het zijn natuurlijk wel een beetje rock door de maat, dat luisteraar zo laat. Maar de laatste is natuurlijk wel niemand minder dan Jess en James, Something for Nothing. En daarvoor was natuurlijk wel John Spencer, Bring Back Rock'n'Roll. Twee goeie krakers bij elkaar, luisteraars, voilà.

toch twee goede singers bij elkaar. Allemaal rockers tot en met de luisteraars zo lang. De laatste natuurlijk Royal Schaumburg Waterford met de Hucklebuck erbij. En daarvoor was natuurlijk wel iets anders. Dan weet je natuurlijk wel Mira Mira. Ja, ik ben natuurlijk wel kwijt. Kan natuurlijk wel zijn luisteren. Maar twee goede singers bij elkaar, luisteraars. Voilà.

Ja, laat ons eerlijk zijn. Er zijn twee goede zingers bij elkaar. Krokkers om nooit te vergeten. Luister aan zo laat. Maar de laatste was natuurlijk wel Roy Orbison met Lana. En daarvoor was natuurlijk wel Chubby Checker. Met gewoon nog een twist erbij. Luister aan zo laat. Oh my god, wat is toch een lekkere leeftijd. Maar de luisteraars klinkt nog altijd even mooi. Luisteraars, voilà.

Ja, ja, ik ben ongeveer toch dezelfde als deze Steve Tielens bij je luister. Oh my god, wat heb je toch een lekker lijf. Ja, het klinkt nog altijd mooi tot en met de luisteraars, voilà.

dat ik nog altijd bij Radio Monza ben, luister, ik moet er altijd bij zeggen, we gooien alle remmen los, gaat dan natuurlijk wel met de muziek bezig luisteren, geniet er altijd van, dan gaat bij Radio Monza naar u toe, luister eens, voilà. Maar de volgende zingen we iets anders, weet je natuurlijk wel meer en meer, Rudy de Wit.

Hey, je hebt toch weer langs de Nederlandse kant, ook al een jaartje of 5, 6 geleden, maar toch een goede kraker. Hij heeft altijd met deze Helena bezig. Wat hij daarmee bedoelt, toch een heel goede vraag. Rudy de Wit is natuurlijk wel deze heer. Luisteraars, voilà.

0: Dus hoe kom hier 28 jaar geleden met deze vijf heren bij elkaar? Luisteraars, dat was een goede single om nooit te vergeten. Mijn gedachten, u misschien ook, luisteraars, voilà, zijn natuurlijk wel de Mavericks. All you have to do is bring me down.
1: In a little quiet town, just south of the Mexican border, there lived a lovely Juanita, a banana grower's daughter. She longed to sing at the opera, but her father laughed and made fun. Still, Juanita would sing each day in the fields, soon as her work was done.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Ja, weer een goede rocker met niemand minder dan Stedis. Gewoon luisteren. Kut mist op een slak luisteren. Toch een single met elkaar. Luister als we voilà. Wat is er bijna 5 minuten na 22 uur? Blijf je natuurlijk wel genieten tot 23 uur. Maar de volgende single, Buckfish, Making Your Mind Up. Toch een goede kraken van je maaltijd. Voilà!

het zijn natuurlijk wel die twee dames en twee heren bij elkaar. Bugsfist is natuurlijk wel deze groep. Making Your Mind Up klinkt nog groot mooi tot de mannen. Luister als voilà.

Ja, het zijn natuurlijk wel twee singles bij elkaar. Vlaamstalig en een Amerikaan. Bij je luisteraars, Jimmy Frey, At Yet I Know. En daarna, daarvoor was natuurlijk wel Neil Diamond. Met gewoon weer deze gericht bij je luisteraars. Voilà.

een beetje live gezongen, maar toch een schöne Duitse zwaar. Zijn het niemand minder dan die Schürzenjäger. U luisteraars, jede dag is een lange nacht, luisteraars. En daarvoor was het idee van niemand minder dan Frank Ferrari. Met gewoon maar Monza de Beijer, luisteraars, voilà. Maar de volgende zingen ze wel iets anders, hebben ze natuurlijk wel gevraagd. Master KG met Jeruzalem. Ja, wat ze daarmee bedoelen, ik zou begot wel, ik zou niet weten wat het is, luisteraars, voilà.

Ik heb wel iets anders, maar toch een goede zinger bij me. Master K, echt luister, KG. Jeruzalem, maar is natuurlijk wel deze ding. Wat is Jeruzalem? Zo begot u weer te luisteren. Salam!

ja, toch wel een schöne Österreicher, tot aan mij de luisteraars. Hansi hinter zich is nog altijd slaan. Jeden dag een kleine geluk. Ja, dat zit er nog heel leuk. Als we dat elke dag willen doen, luisteraars, laat ons gewoon nog even verder gaan. Voilà.

alles in zijn keer tegen zit en niks zich interesseert. De lui maar over de cijferen, je zou of de best niks weert. Zet tanden en lach op de kop en ding

mijn vrouw zit er nog altijd bij. Meer kan natuurlijk wel niet zitten. Je moest altijd de klok toezetten en dan met ze natuurlijk wel meer en meer. Het waren natuurlijk wel die batse klassers, luisteraars. Voilà.

Bartje en Jantje, zullen een leuke naam tot en met. Luister maar toch een goede kraken met Bart Herman erbij. Luister als voilà. Maar de volgende zien ze een tergend, langzame kraken van je Waalse. Twee heren bij elkaar, maar ons geheim zit er nog altijd bij. Luister als voilà.

Ja, toch weer een tergend langzame kraken bij elkaar. Maar twee Vlamingen weer, een Vlaming met een Limburg bij langs de Belgische kant, luisteraars. Een Cliff Rally met Luc van Meeuwen erbij. Maar ons geheim zit er nog altijd bij. Ja, luisteraars, voilà. Als je dit dan hoort met deze heren, dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Luisteraars, voilà. We gaan toch stilletjes aan het einde van dit programma, luisteraars, voilà.

0: een beetje rijden, zo met tonen voeien kraken, bergen langzaam tot de maat de luisteraars. Het zijn natuurlijk wel de Rouwenijzen met Goeiemag de Mondebier, luisteraars vlam. Jammer genoeg ben ik wel op het einde van dit programma, luisteraars. Wanneer ben ik er weer? Ja, deze volgende week niet, maar 14 dagen weer terug te bij je luisteraars. Maar voor de rest een leuke avond en een hele prettige nacht. Maar blijven natuurlijk wel genieten met Radio Monza erbij, luisteraars. Voilà!
1: Let's go!

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Ik wil enkel nog bij je zijn. Weer gelukkig zijn. Gewoon dat je zegt dat je van me houdt. En geloof me, niemand kan het winnen van je.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinhooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

In de duisternis was ik gegleden. Ik kon het leven niet meer aan. Nachten heb ik liggen wenen, tot uw engelen daar kwamen staan. Want u stuurde mij twee engelen, ver vanaf de hemelpoort. Want ik was een zwakke stengel,

Een wonder is aan mij voltrokken door uw engelen, lieve Heer. Het is net sneeuw met grote vlokken die nu dalen op mij neer. Uw engelen gaven mij vertrouwen. Dank u wel,

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinhooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Ochtend, middag, avond of nacht, wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Ze knikt wel van ja, maar zeg het maar. Nu sta ik voor je.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.